Tot babbel moet ik komen. Dubbel rondje. Een programma kan. Ik heb het vertellen. Ik heb het vertellen. Mijn naam is Andreas. Maar stel dat samen met mij. En tot de dag 20.